0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

tekort, niks tekort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat, altijd heerlijk Nederlands op VBRO.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn 4 mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Donderdag is het minder warm. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. De temperaturen doen er wat vanaf. We dalen naar een graad of 20, 21 aan zee, 2, 3, 24 in de provincie. De hittegolf komt daarmee dan tot een eind. En ook dan een aantal passerende wolken, maar de zon speelt toch een hoofdrol. Lang duurt dat koelere, ja, dat is eigenlijk een verkeerd woord. Laten we het ons toch koelere intermezzo noemen niet, want tegen vrijdag lopen de temperaturen alweer op. Gaan we alweer naar 25, zaterdag 27, zondag 29 graden toe. En dat uiteraard met heel veel zon en aanhoudende droogte. Mogelijk zondagavond ergens een mini-buitje en dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe alweer een opstoot van hitte. En mogelijk komt de hitteklap zelfs nog pas dan. Want sommige modellen berekenen voor sommige streken voor woensdag wel heel erg hoge temperaturen. We gaan het zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor Buste Cousy.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt.

namiddag 25 augustus in Termarel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: 4 politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. gebouwde hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Het is inderdaad alweer donderdag. Kijk eens aan, de VBRO Zomerradio draait op volle toeren. En je weet, daar beginnen we al 's morgens vroeg mee in deze eigenste VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 9 uur. Ontbijtradio, ik ben Frederik Thomas. En de redactie zorgt voor 2 keer per uur morgennieuws. Weerman Geert Nasens vanuit zijn weerstation. Uiteraard voor de update van het weerbericht. Kort en bondig en uiteraard ook iets uitgebreiders.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is de tussen aanhalingstekens minder warme dag van de week. Waarom zet ik die tussen aanhalingstekens? Omdat het zelfs op die minder warme dag toch nog aangenaam warm wordt. Met maxima van rond 21 graden aan zee tot een graad of 23 dieper in de regio. Daarbij zien we uiteraard nog eens heel veel zon. En daarbij gaat ook de wind die gisteren redelijk doorwaaide, laat ons maar zeggen, vandaag toch echt wel een flink stuk minder hard waaien. Die wind zit in een west-noordwestelijke richting en die blijft de hele dag toch wel een stuk onder de snelheden van gisteren. Gaat in de loop van de middag zelfs geleidelijk in kracht beginnen afnemen. En zeker naar vanavond toe gaat die echt wel serieus minder hard waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
8: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 04.

0: info@vbro.be.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino.

0: Door drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
2: Nee, ik mag niet van je houden.
1: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO Matinee Show 0471-82-5262 of info@vbro.be.

Monique Smit, helemaal in vakantiesfeer, dat kunnen we natuurlijk niet ontkennen. Ze is deze week de VBRO Trotsplaat bij de radio die zo trots en fier is op het Nederlandstalige populaire lied. Helemaal centraal dus bij de VBRO met Niet naar huis. En ja, we zijn er eigenlijk nog maar pas aan begonnen. Wij gaan nog lang niet naar huis. Dit is onze VBRO ontbijtshow, het eerste ochtendblok op deze 6e van augustus. Ik ben Frederik Thomas. Zometeen serveert weerman Geert Nasens een iets uitgebreidere kijk op de weersituatie.

krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest. Maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaart letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7, 28, zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is geschied.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: 4 politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. bebouwde hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

Deel 2 van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. En daarnet hadden we het nieuws van achten. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Op deze donderdag weerman Geert Nasens, die is ook paraat. Je hoort hem kort en bondig nog voor het nieuws op het halve uur. En dan straks omstreeks 8:15 met zijn ochtendweerbabbel. Goedemorgen, ik ben Frederik Thomas.

0: Welkom thuis. De VPRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Vijs. Hier bij de VPRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is de tussen aanhalingstekens minder warme dag van de week. Waarom zet ik die tussen aanhalingstekens? Omdat het zelfs op die minder warme dag toch nog aangenaam warm wordt. Met maxima van rond 21 graden aan zee tot een graad of 23 dieper in de regio. Daarbij zien we uiteraard nog eens heel veel zon. En daarbij gaat ook de wind die gisteren redelijk doorwaaide, laat ons maar zeggen, vandaag toch echt wel een flink stuk minder hard waaien. Die wind zit in een west-noordwestelijke richting en die blijft de hele dag toch wel een stuk onder de snelheden van gisteren. Gaat in de loop van de middag zelfs geleidelijk in kracht beginnen afnemen. En zeker naar vanavond toe gaat die echt wel serieus minder hard waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68

In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben.

0: netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBR.

En dat was hem nog een keer. Fadim met zijn doorstart, zeg maar. De herneming van een succesvolle carrière. Soms moet je het stuur een keer durven omgooien. Hè. De koers wijzigen, dat heeft hij gedaan. Met producer Peter Kereman onder de arm te nemen. Vlak voor de zomer. En kijk, heeft er een leuke snelle 10-hit mee in deze zomer van 2026. VBRO's snelle 10, de lijst met de 10 populairste en rapste plaatjes van het ogenblik, zeg maar, van de zomer 2026, de Vlaamse zomerhits. Richting de laatste rechte lijn van deze donderdagse VBRO ontbijtshow alweer. Die zetten we over weinige ogenblikken in met weerman Geert Nasens.

krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest. Maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaart letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7, 28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is geschied.

0: Die flippers, destijds in 2008. En ja, die flippers zijn er officieel mee gestopt. Maar een van hun kapiteinen aan boord, die had er nog lang niet genoeg van, Olaf. En die zei bij zichzelf, ik ga gewoon verder. En ik maak verder liedjes. En ik blijf de podia afschuimen in de Duitsstalige landen. Staat hij heel vaak bovenaan de affiche genoteerd. Olaf, der Flipper. En ai, Herr Kapitein. Met die originele flippers dus. Een liedje dat we natuurlijk ook kennen van onze eigen Christophe. Fijne donderdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

0: wil jou oprecht.
1: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
2: We zijn al.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel

0: freekvanrooij.com. Nieuws uit je regio.
1: Vier politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een

0: Zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiter-paardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
1: Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig, later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Wijnendalen bij Torhout woedde gisteravond rond 7 uur een zware brand in een soort stort- en verzamelplaats. Rommel tussen enkele verloederde huizen en schuren had er vuur gevat. De brandweer ging met grote middelen ter plaatse om te beletten dat het vuur zou overslaan. Gisteren namiddag woedde een brand op de middenberm van de E40 in Veurne en dat over een afstand van 1 kilometer. Een rijstrook in de richting van Frankrijk werd er afgesloten zodat de brandweer op een veilige manier het vuur kon blussen. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende gebeurde gisteren namiddag een ernstig verkeersongeval. Een auto reed er nadat de bestuurder het rode licht negeerde een bromfietster aan. Het slachtoffer, een meisje van 18 die door de klap zwaar gewond raakte, kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer moest gisterochtend rond 10 uur in Brugge een oliespoor opruimen op het kruispunt van het Fort Lapin en de Sint-Pieterskaai. De olie was afkomstig uit een citerne die met een vrachtwagen werd vervoerd en afkomstig was van een veevoederbedrijf. In Wendijnen was er gisteren namiddag iets na 1 uur een brand in een appartementsgebouw op de eerste verdieping aan de hoek van de Ringlaan en de Kerkstraat. De schade is er groot en 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De bewoners van het getroffen appartement waren op het moment van de brand niet thuis.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Een liedje uit lang vervlogen tijd. Gert Timmerman met Brandend Zand. En What's in a Name? Ik denk daarbij direct terug aan al die natuurbranden in Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland. Noem maar op. Het is te hopen dat het allemaal goed komt, hè. Goedemorgen en wees welkom bij VWRO. Ik heet je van harte welkom hier in onze koffietijd. Elke werkdag tussen 10 en 12. Met jouw dienaar, Eddy Govert. We hebben goede muziek voor je gesorteerd en daarbij hoort natuurlijk ook altijd onze dampende kop koffie. Een goede combinatie. Nooit meer zonder jou. Dat is de nieuwste van Houston.

Ik denk dat Jaman het goed te pakken heeft, hè. Ja, ja, zo verliefd als wat. Dit is een droom, zegt hij. Nee, nee, het is werkelijkheid, hoor. We gaan terug in de tijd met Jovali, de vissers van Capri.

0: Een chic idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen geproet.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino. Nee.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

0: www.mobilfunk.de. Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is de tussen aanhalingstekens minder warme dag van de week. Waarom zet ik die tussen aanhalingstekens? Omdat het zelfs op die minder warme dag toch nog aangenaam warm wordt. Met maxima van rond 21 graden aan zee tot een graad of 23 dieper in de regio. Daarbij zien we uiteraard nog eens heel veel zon. En daarbij gaat ook de wind die gisteren redelijk doorwaaide, laat ons maar zeggen, vandaag toch echt wel een flink stuk minder hard waaien. Die wind zit in een west-noordwestelijke richting en die blijft de hele dag toch wel een stuk onder de snelheden van gisteren. Gaat in de loop van de middag zelfs geleidelijk in kracht beginnen afnemen. En zeker dan vanavond toe gaat die echt wel serieus minder hard waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36.

Melody Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Termarel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBRO.

Wim Leijs heeft zijn inspiratie gevonden in het zuiden. Meer bepaald in La Douce France. Viens danser, dat is ook de titel van zijn nieuwste single. En het is donderdag vandaag, we gaan lachen. Want lachen is zo plezant als wat. Met misschien een beetje minder bekende naam. Lucas Lely.

Hallo. Dag Wetteren, alles goed? Ja, dankjewel om af te komen. Ik vind dat heel sympathiek van jullie. Ik heb niet veel thema's om over te spreken. Veel komieken hebben veel thema's, veel passies. Ik eet graag. Dat is alles. Fretten. Dat is wat ik doe, fretten. Ken de fretten hier? Dat is niet hetzelfde als eten. Hè. Eten, dat doe je als je wilt leven. Dan moet je af en toe eten. Maar fretten, dat is een verslaving. Constant. En ik heb dat. Echt. Ik smeer mijn boterhammen recto verso. En ik ben geen mageren, dat ga ik niet zeggen. Ik ben geen mageren. Maar ik was vroeger heel zwaar. Als kind was ik ongelooflijk zwaar. Het was niet gezond. Echt, ik was zo zwaar, ik ben heel mijn jeugd lang homofiel geweest. Want ik kon niet springen. Dus... Ik was zwaar. Ik was zo zwaar dat mijn ouders op den duur zelf begonnen te geloven in Sinterklaas. Omdat ik s'nachts stiekem die raap en die suikerlunch ging opfretten. Heel tijd eten, dat was wat ik deed. Constant. Echt, ik stopte niet. In de kleuterklas. Ik had niet alleen mijn eigen boterhammetjes op. Maar ook de korstjes van al mijn klasgenoten. Echt. Die verschoten dat wel 's middags als die een boterhammendoos open deed. Wie? Heel een tijd, man. Eten, dat was alles. Ik was heel zwaar. Voor het schooltoneel hebben ze mij gecast als Obelix. Wat ik gewoon een grove manier vond om mij te zeggen dat ik niet mocht meedoen bij Hamlet. Ik had weinig tekst. Het was iets frustrerend daaraan. Ik heb een broer en een zus en die fretten ook veel. Die aten ook heel veel. Maar dat zijn van die mensen die eten veel, maar die komen niet bij. Die blijven mager. Het van die mensen. Zijn hier van die mensen aanwezig nu? Die kunnen fretten wat ze willen. Klaar daar? Ja. Buiten, allemaal. Jullie maken van deze wereld een donkere plek. Zowel mijn broer als mijn zus, die waren dat. Dus die fretten en die werden niet dik. Dus mijn mama die moest wel snoep geven, want die mochten dat hebben. Maar ik mocht dat niet hebben. Mijn mama moest dat verstoppen voor mij. Ik moest snoep zoeken. Elke dag snoep zoeken. Ik weet nog maar 5 jaar dat Pasen een feestdag is. Hè. Dat was voor mij gewoon een zondag met concurrentie. Ik was de enige in mijn gezin bij wie dat een bad nemen ecologischer was dan een douche. Fretten. Heel een tijd. Zelf pedofielen wouden mij geen snoep meer geven. Echt. Omdat mijn borsten te veel ontwikkeld waren. Wat willen ze? Altijd bezig met eten. Dat stopte. Als ik vroeger zo'n kindersurprise had, ken je de kindersurprise? Ik hoopte altijd stiekem dat de verrassing van binnen een stuk chocolade was. Dat is nooit gebeurd trouwens. Prinskoeken, dat vond ik nog altijd. Dat vind ik fantastisch. Prinskoeken, hè? Ken je dat? Zo, ik heb wel... Maar ik weet dat ik lang niet de enige ben. Ik heb wel een beetje een gekke gewoonte bij prinsenkoeken. Want ik weet niet hoe dat komt, maar ik kan zo'n prinskoek, ik kan dat nooit zo gewoon opeten. Dat lukt me niet. Om een of andere reden moet ik er altijd zo 5 of 6 opeten. Het zijn van die gekke gewoontes. Waar komt het vandaan? Ik weet het niet. Hè. Dat is... Ja, heel lang tijd. De adventskalender. Ken je dat? De adventskalender? Ja. Voor wie dat niet kent, dat is zo'n kalender van 1 tot 24 december. En dat is van karton. En je kunt de nummertjes uitduwen. En het zit een chocolatje. Achter elk nummerke. Dat is fantastisch. Nu, mijn pa kocht wel elk jaar 24 van die kalenders. En ik mocht elke dag een kalender opfretten. Dus dat is andere tradities. Andere... Het is nu ietsje beter. Ondanks mijn passie voor het fretten. Want dat wil ik nog even zeggen. Het is een verslaving. Hè. Dat blijft in je hoofd zitten. Fretten, je bent mee bezig. Constant. Hè. Ze zeggen, dat is een bekend statistiek, dat mannen... Om de 7 seconden aan seks denken. Dat is blijkbaar iets dat al geweten. Om de 7 seconden denken mannen aan seks. Wel, ik denk om de 3 seconden aan eten.
Om de 21 seconden heb ik een heel vreemde ervaring, dames en heren. Ik wil wel even, want het gaat veel over eten. Sorry daarvoor als dat je thema niet is. Maar ik wil wel even, ik lijk nu misschien een slok op, hè? Een smulpaap. Ik wil wel even zeggen, ik blijf beleefd, oké? Als ik op receptie ben, hè, en er is nog maar eentje over, ga ik altijd beleefd vragen. Moet er iemand die laatste plateau nog hebben? Of ja? Nee? Je hebt manieren of je hebt er geen. Hè, ik, Want soms gaat het wel een beetje mis. Ik heb deze ochtend gecheckt. Ik heb de voorbije 6 maand meer dan 1000 euro gespendeerd aan pizza bestellen. Dat is zot, hè? En pas op, dat is alleen nog maar de telefoonrekening, hè? Ze zeggen ook dat je na het eten een half uur moet wachten met zwemmen. Ik ben nu 28, nog nooit in een zwembad geweest.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:07 s'avonds en duurt tot 9:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij Michael Heaven.

0: thuis.
1: Twee lekkere liedjes om vrolijk van te worden, hè? Een festival der liefde van Phil Phillips en ook onze nieuwe trotsplaat, Monique Schmidt met Niet naar huis. En dat moet je zeker nog niet doen, hoor. Als je thuis bent, blijf er nog eventjes, want we zitten in het tweede gedeelte van onze koffietijd. VWRO is dit, mijn naam is Eddy Govert en nog altijd koffietijd. Niemand heeft je ooit gezien. Dat is ook al van heel lang geleden. Sinneke.

Het bekende stemgeluid van Demis Roussos met een liedje uit 1974. Someday, Somewhere. En als je dat hoort, zo'n oude bak, ja, dan zijn we weer toe aan de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik niet voor een zanger of zangeres, maar wel voor een groep. En het is meer bepaald de groep De Mens. Een beetje een eigenaardige naam, want inderdaad zijn allemaal mensen die meespelen hoor. Maar De Mens werd gesticht in het jaar 1992. Dat was volop in de periode van VTM en Tien om te zien. En ze kwamen daar dikwijls op dat programma. Ze lanceerden de ene single na de andere en na die singles volgde natuurlijk ook een hele reeks cd's. Opnames met Frank van der Linden aan het hoofd. Er kwam later ook nog wel een pianist bij, maar De Mens is een begrip geworden in onze Vlaamse showbiz. Ik heb een liedje trouwens van hen, wat je zeker bekend moet klinken in de oren. Geniet ervan, De Mens met Irene.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
2: Na, na, na, na. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op

0: feestelkwartier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot.

Dat is iets wat we al een hele tijd weten. Hè? De Hollanders die houden van gezelligheid. En zeker van een feestje, waar heel wat bier kan vloeien. Frank van Damme was dat met Dit wordt een avond. Dennis van Dijkhuizen daarentegen die vraagt zich af, wat is dan liefde? Ik heb er geen antwoord op hoor.

Zwoele zomernachten, oei oei oei. We hebben er al voldoende gehad, hè? Rutger van Barneveld speelde er een beetje in op de actualiteit. Voilà, we zijn er weer door onze koffietijd. Is de laatste keer dat je me hoort, want ik moet mijn plaatsje afstaan aan Rudy Meins. En die hoor je na 12 uur. Bedankt om te luisteren, het was weer gezellig. En morgen ben ik er ook weer bij tussen 10 en 12 voor onze laatste koffietijd van deze werkweek. Tot morgen en ciao ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 295. Ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

0: Zo is dat. De zomerliedjes hebben inderdaad terug netjes uitgekozen om gedraaid te worden tussen nu en 1 uur. Goedemiddag iedereen. Eddie Gover, dankjewel. We hebben de Romeo straks, Eddie Smets, Bandit, Wiltura en we gaan zometeen ook varen op de Titanic, als dat maar goed afloopt. Helemaal Hollands. En onze gast vandaag wordt Bobby Prins. Hij komt vertellen over het liedje Santa Maria.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

0: woensdag en zaterdag namiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het warm. Gewoon warm dit keer. Geen zomers hoge maxima, maar toch aangename temperaturen van een graad of 21 aan de kust tot een 23-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen regio's. Daarbij, uiteraard, hoe kan het ook anders, weer is heel veel zon en een matige wind dit keer uit de west- tot noordwestelijke richting. Die wind die heeft de neiging om in de loop van de middag af te nemen. In tegenstelling tot gisteren gaat die niet verder in kracht toenemen. Er is een hoge drukgebied onderweg en dat zorgt voor rustiger omstandigheden. Er kan af en toe wel eens wat bewolking binnenlopen, maar de opklaringen en de zon die hebben toch duidelijk de meerderheid. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zetten weer heel wat tenten op hun kop. Als dat dus allemaal maar goed afloopt met die Romeo's door de hitte heen. En ik zag jou maar even. Dit was een zomersingle 2026. Erik, of onkel Erik moet ik zeggen, die heeft geen zomerhit bij mij weten. Maar hij vertoeft wel daar in het zuiden. Onkel Erik, hallo.
1: Ja, onkel Erik hier. Zeg, als je direct een space hebt, dan naar Rusland komt. Het is gewoon weer. Dit heet...
2: Kan we
1: doen,
2: niet
1: de Rus? Sima Rita is ook heel vastberaden. Ze wil ook nog niet de Rus. Belangen niet. En bestaat hier vrij goed in de resort hier in het zuid van Frankrijk. In de lang, aan de lang daartoe hier. Allee, ik ga je er laten verder genieten van de muziek en de zomergroetjes vandaag. En heel her tot binnenkort weinig of zeker al morgen CD. Zullen we niet verwonderen. Allee, de groeten nog van ons en toedeloe.
3: Zomergroetjes van de VBRO.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: freekvanrooij.com.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
0: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 04.

0: info@vbro.be. Dit is VBRO.
1: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Vandaag is Bobby Prins te gast in Voor het voetlicht bij VBRO. En we laten hem vertellen over zijn bekendste hit. Het wordt altijd geassocieerd met hem, het liedje Santa Maria.
2: Eind 72 heb ik het op de plaat gezet, dus dat is 41 jaar geleden. En dat liedje, dat vragen ze en dat blijven ze vragen nog overal. Je moet niet proberen van de weg te laten, want dan roepen ze van alle kanten nog heen. Ik zeg Santa Maria vergeten. Hè. Er zijn er een paar honderdduizend van verkocht en er wordt er nog van verkocht. Dus natuurlijk, ze staan nu bij op cd, op cd's.
1: Ja. Wie heeft het geschreven, dit nummer?
2: Ja, daar zijn we achter ons zoeken geweest. Het was een Spanjaard, geloof ik. Palmera Bier. De tekst kwam van een zekere Wil Sompel, denk ik. Een streekzanger bij ons. Dus moet hij dan ook niet op plaat gezet. Dus,
1: Nee. Vragen de mensen dat, Bobby, omdat ze daar ook ergens iets religieus aan vasthangen, aan die Santa Maria? Of is het eigenlijk omdat het een mooi liedje is, met een mooie tekst en een mooie melodie?
2: Er hangt wel iets religieus aan vast, want ze vragen het ook elk jaar op kerstshows, want ik heb nu ook een grote kerstshow in Blankenbergen, in de Floriel. Dus Santa Maria, ja, ze hebben het daar straks nog, ik was nog thuis. Ik moet dan nog een kerstshow zingen in Neerpelt in Limburg. En hebben ze ook erop gedrukt dat Santa Maria erbij is. Santa Maria is er altijd bij van die kerstshow. Ja.
1: Dus het hangt vast eigenlijk aan mooie melodie, maar ook een beetje aan toch wel de verering van...
2: En niet alleen dat. Dus, ik hoor zo van alle verhalen van de mensen als ik ergens kom. Door zijn wij opgetrouwd of dat is onze openingsdans geweest. Of dit of dat, van alles. Santa Maria, dat is...
1: Magisch nummer eigenlijk.
2: Ja, zo'n platen maken ze nu niet meer.

We krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest. Maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaarten letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7,28, zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt. Want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen. Zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

Toen het nieuws kwam dat deze man, Carlos, uit Frankrijk overleed, was dat ook zo'n donderslag bij klaarlichte hemel. Carlos, hoe is het mogelijk? In 1977 maakte hij nog deze, Polonaise heet hij, want dat was het toch wel. Le Bibizou was dit. We gaan eruit met muziek van Koos Alberts en het wordt weer zomer. Wees maar zeker, ook vandaag en morgen. Morgen, vrijdag, is onze gast Erik en Sanne, en zij komen vertellen over een liedje van Sanne, het liedje Martijn. Dat is voor morgen. Ik wens je een fijne dag.

0: oprecht.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: inspulpartier. Feestzangerené boeken? Kijk op de website feestzangerené.nl of mail info@feestzangerené.nl. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: Dit is VBRO.

krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest. Maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaart letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7, 28, zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en we gaan er een klap op geven, Eddy.
4: Dat is juist. Ik ben Eddy Govert en we gaan meekloppen.
3: Toch niet op mij?
4: Nee, ik zou niet durven.
3: Oef, ik ben blij. Want we zijn net samen het archief uitgestapt. We hebben daar een single boven gediept uit 1966.
4: Je hebt me verrast, want ik ken hem door en door, deze man.
3: Nee, toch niet?
4: Maar wat hij zingt en vooral de manier waarop hij zingt, dat had ik dus helemaal niet door. Hè?
3: Het nummer is Huub de Drummer.
4: Huub de Drummer.
3: En het woordje Huub zegt het al, hè?
4: Ja.
3: Het is Nederlands.
4: Ja, het is Nederlands, sowieso. Maar ik had hem niet herkend, hè? Frustreert me wel een beetje.
3: Ik ben blij dat je nog eens kan frustreren, Eddy.
4: Ja, maar je doet erom, hè?
3: Op muzikaal vlak, uiteraard.
4: Ja.
3: Ik vind het uitdagend voor iemand die zoveel tienduizenden nummers in zijn hoofd heeft,
4: ja,
3: van toch af en toe nog iets voor te schotelen dat hij niet,
4: ja,
3: kent.
4: Ja, maar je vindt toch altijd wel wat, hè?
3: Ja, ben blij.
4: Oké.
3: Mijn dag is goed, want wij gaan luisteren naar Pierre Cartner.
4: Pierre Cartner.
3: En ik zeg bewust Pierre Cartner.
4: Ja, want het was nog niet de tijd van vadertje Abraham.
3: Nee,
4: hè?
3: Vader Abraham is maar gekomen een paar jaar later.
4: Ja, voilà. En het is daarom dat ik hem niet herkend had. Waarom? Omdat hij toch wel een beetje anders zingt dan zijn vader Abraham periode.
3: Maar is dat net niet de bedoeling van deze rubriek, Eddy?
4: Ja. Hoe verras ik weer mijn copain?
3: We zoeken nummers die de mensen niet kennen of al lang niet meer gehoord hebben, om ze dan voor te schotelen en ervan te genieten.
4: Voilà.
3: Heeft
4: voilà. Moet kunnen, hè?
3: Klinkt smakelijk, hè?
4: Jawel.
3: We gaan dat voorschotelen om ervan te genieten.
4: Oh, wow. Wat mooi gezegd, zeg.
3: En lekker. Nu, Huub de Drummer van Pierre Cartner uit 66.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Dit eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het warm. Gewoon warm. Dit keer geen zomers hoge maxima, maar toch aangename temperaturen van een graad of 21 aan de kust tot een 23-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen regio's. Daarbij, uiteraard, hoe kan het ook anders, weer is heel veel zon en een matige wind dit keer uit de noordwestelijke richting. Die wind die heeft de neiging om in de loop van de middag af te nemen, in tegenstelling tot gisteren. Gaat die niet verder in kracht toenemen. Er is een hoge drukgebied onderweg en dat zorgt voor rustiger omstandigheden. Er kan af en toe wel eens wat bewolking binnenlopen, maar de opklaringen en de zon die hebben toch duidelijk de meerderheid. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Wijnendalen bij Torhout woedde gisteravond rond 7 uur een zware brand in een soort stort- en verzamelplaats. Rommel tussen enkele verloederde huizen en schuren had er vuur gevat. De brandweer ging met grote middelen ter plaatse om te beletten dat het vuur zou overslaan. Gisteren namiddag woedde een brand op de middenberm van de E40 in Veurne en dat over een afstand van 1 kilometer. Een rijstrook in de richting van Frankrijk werd er afgesloten zodat de brandweer op een veilige manier het vuur kon blussen. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende gebeurde gisteren namiddag een ernstig verkeersongeval. Een auto reed er nadat de bestuurder het rode licht negeerde een bromfietster aan. Het slachtoffer, een meisje van 18 die door de klap zwaar gewond raakte, kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer moest gisterochtend rond 10 uur in Brugge een oliespoor opruimen op het kruispunt van het Fort Lapin en de Sint-Pieterskaai. De olie was afkomstig uit een citerne die met een vrachtwagen werd vervoerd en afkomstig was van een veevoederbedrijf. In Wendijnen was er gisteren namiddag iets na 1 uur een brand in een appartementsgebouw op de eerste verdieping aan de hoek van de Ringlaan en de Kerkstraat. De schade is er groot en 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De bewoners van het getroffen appartement waren op het moment van de brand niet thuis.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471-8252-62, 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het warm. Gewoon warm. Dit keer geen zomers hoge maxima, maar toch aangename temperaturen van een graad of 21 aan de kust tot een 23-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen regio's. Daarbij, uiteraard, hoe kan het ook anders, weer is heel veel zon en een matige wind dit keer uit de west- tot noordwestelijke richting. Die wind die heeft de neiging om in de loop van de middag af te nemen. In tegenstelling tot gisteren gaat die niet verder in kracht toenemen. Er is een hoge drukgebied onderweg en dat zorgt voor rustiger omstandigheden. Er kan af en toe wel eens wat bewolking binnenlopen, maar de opklaringen en de zon die hebben toch duidelijk de meerderheid. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO. De snelle 10, Vlaanderens rapste en knapste tophits.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

Donderdag vandaag en we zijn de 6e van augustus. Welkom bij VBRO. Welkom in een nieuwe avondspits. Een nieuwe VBRO's, welkom thuis tussen nu en 6 uur. We gaan er gewoon onmiddellijk in vliegen. En dat doen we met deze Lux Steno. Diep in mijn hart. Welkom.

0: de zijn.
1: Heb je dat ook? Het is een beetje uitnodigend om mee te neuriën of mee te zingen zelfs. Met deze Sasha Rosen, Lindsay en Lisa Dabo. En dat is liefde. Hun grote hitsingle van een enkele jaren geleden. Bij deze dus in onze welkom thuis op deze fijne donderdagmiddag. We gaan op richting 4:30. Dat betekent zometeen alvast Geert Naastens al in onze radio hier bij ons. Met een update in de weersvoorspellingen. En wij richting onze snelle 10. Dat zijn de hits van vandaag. Vandaag met Bart Kuil.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na,
1: na, na. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: is het wel kwartier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het uitzicht er voor vanavond en vannacht zien er rustig uit. Temperaturen zakken dan wat. We zitten in wat koelere lucht. Koeler is eigenlijk een verkeerd woord. We gaan het minder warme lucht noemen. Met in de loop van de nacht minima die zakken tegen de ochtend naar een graad of 12, 13. Daarbij rustig. De wind neemt grotendeels of volledig af. Het is licht bewolkt tot helder. Nevel, ja, misschien een beetje hier en daar. Maar eigenlijk is de lucht en de bodem daarvoor te droog. De omstandigheden zijn helder. Morgen gaan we weer op zoek naar zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossie Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino. Nee.

En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Goed gezind, tafelspits door en dat op een zonnige zomerse dag hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig, wat alleen in de Wespen en op zomerdagen o zo toepasselijk vandaag. Goed, we gaan in deze welkomtijd gewoon verder. Pak fijne muziek hier op 107.3 of op DAB+.

0: VBRO Zomerradio.
1: Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol.
2: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrine de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Kolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizen Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Burg met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog 2 extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultra-atleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper 1 maand na zijn wereldrecord in de 7-day poolswim in zijn gekende zwembad in Brugge.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

Radio Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

Misschien is het tijd. Dat is de single van Yves Berissen. En vandaag ons openen voor het tweede deel van onze Welkom Thuis op donderdag hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Nog meer fijne muziek natuurlijk in je radio in het komende uur. Nederlandstalige liedjes waar we voor staan. Hier en daar een fijne klassieker. Een dagdagelijkse uitzending op de regel. En ook Geert Nazis komt nog tweemaal langs in het komende uur hier bij VBRO. Daarom ook meer dan reden genoeg om lekker te blijven hangen.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Uitzicht en voor vanavond en vannacht zien er rustig uit. Temperaturen zakken dan wat. We zitten in wat koelere lucht. Koeler is eigenlijk een verkeerd woord. We gaan het minder warme lucht noemen. Met in de loop van de nacht minima die zakken tegen de ochtend naar een graad of 12, 13. Daarbij rustig. De wind neemt grotendeels of volledig af. Het is licht bewolkt tot helder. Nevel, ja, misschien een beetje hier en daar. Maar eigenlijk is de lucht en de bodem daarvoor te droog. De omstandigheden zijn helder. Morgen gaan we weer op zoek naar zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is...

0: om deze zomerse welkom thuis op deze donderdag alweer netjes af te ronden. Mocht het eens een bijna vergeten nummer zijn van deze Frankie Paolo en Que Pasa Mañana uit 1985. Als afsluiter dus voor deze donderdagse welkom thuis. Hier naast is onze weerman, die mag het helemaal rondmaken met nog een vooruitblik in de weersvoorspellingen naar morgen en de komende dagen. En ik zeg alvast tot morgen, want dan zijn we terug op vrijdag met een nieuwe welkom thuis tussen 4 en 6. Tot dan!
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er weer heel erg zomers uit. Temperaturen gaan weer omhoog. Vrijdag noteren we landinwaarts zal op de meeste plekken weer gemakkelijk 25 tot zelfs 27 graden. Zaterdag is dat 27 graden en meer. Zondag alweer 30 plus. Maandag, dinsdag zou een iets minder temperatuur kunnen opleveren. Maar er zijn veel oplossingen die ook dan heel hoog zitten. En dan nadien zelfs weer een hitteklap. Met opnieuw een aantal hele warme dagen erbij. Mogelijk zelfs een nieuwe hittegolf die zich aftekent. Dat zijn 5 dagen van 25, waarvan de 330 halen. En dat zou op basis van de voorliggende kaarten zomaar weer kunnen. Uiteraard heel veel zon op al die dagen. En neerslag, ja, niet aan de orde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrine de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruithuizenmuseum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Brug met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog twee extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruithuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultra-atleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper één maand na zijn wereldrecord in de 7-day poolswim in zijn gekende zwembad in Brugge.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het zegt er voor vanavond en vannacht zien er rustig uit. Temperaturen zakken dan wat. We zitten in wat koelere lucht. Koeler is eigenlijk een verkeerd woord. We gaan het minder warme lucht noemen. Met in de loop van de nacht minima die zakken tegen de ochtend naar een graad of 12, 13. Daarbij rustig. De wind neemt grotendeels of volledig af. Het is licht bewolkt tot helder. Nevel, ja, misschien een beetje hier en daar. Maar eigenlijk is de lucht en de bodem daarvoor te droog. De omstandigheden zijn helder. Morgen gaan we weer op zoek naar zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden. Na, na, na, na. Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: VBRO Zomerradio.
1: Een zomerland was ik van jou alleen. Ik ben zo blij dat ik je ken.
2: VBRO? Iedere dag toch?

De wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaarten letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen, want op

Vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7,28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt. Want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen, maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrine de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Kolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Grutheuse Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Brug met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog 2 extra concerten gepland op de binnenkoer van Grutheuse. En tot slot is er weer nieuws over ultra-atleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper 1 maand na zijn wereldrecord in de 7-day poolswim in zijn gekende zwembad in Brugge.
2: La, la, la, la. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement.

0: speelt kwartier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
1: Ik mag niet van je houden.
0: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan. Mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO Matinee Show. 0471-82-5262. Of info@vbro.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden, het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
2: Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden, het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.